0: Ah, nee, maar zo zoiets gedaan. Met die telefoon naar de werk gezet.
1: Direct 0627.